0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheimagenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.
2: Motor.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam-titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheimagenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheime agenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: Hitspower FM. Hitspower FM.
1: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
0: We zijn er weer.
2: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
1: Corné Wolfs.
4: We hebben zin in de zomer. Oh, wat smooth is dat.
3: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
4: Hallo.
0: Zaal 40, revival.
5: Nummer 27.

0: 28 weken in de lijst en 27 blijven staan. The Turtles uit 1967 en Happy Together. Van vorige week toen op 3 blijven staan. Michael Jackson, Beat It van de LP via streaming en de biopic Michael film uit 1983, 18e week. Ook 2 is gelijk gebleven. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, aanleiding van een Ziggo Dome concert en de social media uit 88 in week 9. En nummer 1 ook dezelfde. 21 weken in de lijst, 4 weken de bovenste beste uit 1983. Michael Jackson's Billie Jean, de LP streaming, biopic Michael film verantwoordelijk voor deze nummer 1. Straks op 4. 24 met een superstip, de vierde verse notering. Dat is de single van LMFAO. Naar aanleiding van het overlijden op zeer jonge leeftijd, 37 jaar, werd Lauren Bennett verantwoordelijk voor de vocals op de track uit 2011, Party Rock Anthem. Waarvoor op 25 ook met een superstip de derde verse notering. Dave D, Dozy, Big and Big and Titch en Don Juan. Naar aanleiding van het overlijden op 81-jarige leeftijd van Bicky uit 1969. Eerst de nummer 26 van 10. Donna Summers, de Astage. Naar aanleining van het overlijden van Wim T. Schippers. 83 jaar werd hij. En via de social media uit 1974. Vierde week.
1: Nou, dan gaan we weer.
2: 3 uur lang. Hit Sound 40.
0: Revival.
2: Met Corné Wolfs.
1: Nummer 26.
3: Hallo.
4: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
3: Hello?

0: Dit is de grootste playlist ter wereld. Voor wie muziek alles is. De hele popgeschiedenis op één zender.
1: Nummer 25.

0: nummer 23.
1: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam-titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheimagenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
2: Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio.
4: Hits Power FM. Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Hit Power FM. Hit Power FM.
1: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
2: Luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En dit keer hits uit een periode dat ik FM-piraat was. En die periode heeft geduurd tot 1983. Ik heb de hitzoeker een willekeurige lijst laten genereren met hits tot en met dat jaar. En er kwam een verrassende lijst uit. Ga lekker luisteren.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En we blijven nog even in het jaar 1967. Groep 1950 noemden ze zichzelf. En ze stonden onder andere in het voorprogramma van de Rolling Stones en de Kinks met dit nummer. Mother No Head.

kleine rectificatie. Ik kondigde ze aan als groep 1950, maar dat moet zijn groep 1850. En de zang die werd voor rekening genomen van de producer Hans van Hemert.

The Selector. Missing Words. Is het nou reggae? Is het new wave? Ja, whatever. Dit zoeker bepaalt dat ik dit draai. En dat vond ik wel leuk. Deze trouwens ook. Johnny Loggins en Jim Messina. Your Mama Don't Dance. We hadden nog een andere hit in het jaar 1973. My Music. Die scoorde wat hoger. Maar deze...

heerlijke muziek van Blondie. We hebben het over het jaar 1979. Ze kwam niet hoger dan een 21ste plek in de top 40 in die tijd. 6 weken in de lijst. Nou, ze had wel grote hits, maar deze mag er zijn. Deze toch eigenlijk ook wel. Heel iets anders. Hurricane Smith uit 1972.

0: luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En je luistert naar muziek uit mijn piratentijd, tot het jaar 1983. En wie ik zeker veel gedraaid heb in die tijd, was Donovan. Catch the

0: je luistert naar Hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
1: En door naar 1979. En je herkent waarschijnlijk al het gitaarspel van meesterlijke gitarist Nile Rodgers. En de bassist Bernard Edwards, niet te vergeten, beide oprichter van de groep Chic. My Forbidden Lover.

0: muziek. Heerlijke disco muziek, eind jaren 70, begin jaren 80. Zo herkenbaar, maar wat wil je met het gitaarspel van Nile Rodgers.
1: Geniet van de muziek die de Hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.

En zo brengt die hitzoeker je terug van het discotijdperk naar halverwege de jaren 60. Tommy James en de Shondells, Hanky Panky. We blijven nog even in de jaren 60.

ze noemen zich de Flirtations. En ze stonden met dit Nothing But A Heartache. 5 weken genoteerd in de top 40 aan het jaren 60. Met een hoogste notering van 33. En deze dame, ken je haar nog? Ze scoorde een hele grote hit met Sugar Me. Maar deze mag er ook zijn. Won't Somebody Dance With Me? Lindsay De Pol.

0: uiteindelijk wilde er toch wel iemand dansen met Lindsay de Pol.
1: Zoek je een hit? Zoek dan niet verder. Ga gewoon naar hitzoeker.nl.
0: In 1971 scoorde Bill Withers een hele grote hit met Ain't No Sunshine. Een jaar later deed toen nog hele jonge Michael Jackson ook een poging. Klinkt best aardig. No, you shouldn't have.

0: Sunshine. In een uitvoering van een toen nog hele jonge Michael Jackson. We hebben het over het jaar 1972. We gaan naar 1981. The Clash. Hitsville, UK.
1: Je luistert naar De Hitzoeker. Een programma van Ron Witkamp.

En je luistert naar Hitzoeker. En Hitzoeker kwam met een mooie van Nederlandse bodem, Kajak. Een van de mooiste.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, woedt een grote bosbrand, waarbij al ongeveer 800 hectare is verwoest en waarbij bijna 400 brandweerlieden de vlammen bestrijden. De Franse autoriteiten zetten onder meer blusvliegtuigen en helikopters in en hebben delen van de snelweg en dorpen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon is door de brand ernstig ontregeld. De Britse regering investeert de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In Engeland en Wales komen meer dan 500 extra agenten, waarvan ruim 300 in Londen. Het Verenigd Koninkrijk verhoogde eerder het dreigingsniveau voor terrorisme naar ernstig. De Verenigde Staten hebben Iran aangevallen op bevel van president Trump. De aanvallen begonnen om 11 uur gisteravond Nederlandse tijd en waren gericht op Iraanse luchtverdedigingssystemen, kustradarinstallaties, kleine vaartuigen en installaties voor raketten en drones. Volgens het Iraanse staatspersbureau vielen bij een aanval op een waterpompstation 1 dode en raakten 4 mensen gewond. MKB-ondernemers stellen investeringen, zoals het kopen van een nieuwe bestelbus of het verbouwen van hun bedrijfsruimte, steeds vaker uit. Volgens onderzoek van accountantskoepel SRA komt dit onder meer door stijgende kosten, onzekerheid over regels en een verslechterde financiële positie, bij vooral bedrijven in de bouw, horeca en retail. Deze ondernemers sparen winst liever op dan dat ze investeren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Knetter hard over je speakers.
3: Over je speakers.
2: Speakers.
3: 24/7.
2: Online.
3: Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Hits Power FM. Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Kids Power FM. Je hebt ons gevonden.
1: Gevonden.
0: Het station met de hits.
1: Kids Power FM.
0: Kids Power FM.

0: Hit Power FM. Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. De beste muziek ooit gemaakt.
1: Hits Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal bevers in Nederland groeit snel, waardoor schade aan dijken, wegen en huizen fors toeneemt. In Limburg zijn dit jaar al 180 bevers gedood vanwege schade, terwijl het aantal afschotvergunningen in andere provincies ook stijgt. De kosten voor schadeherstel door bevers stegen in 5 jaar tijd van 5 ton naar 4,5 miljoen euro per jaar. In het westen van het Indonesische eiland Java zijn 13 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een pick-up truck vol bruiloftsgasten. De pick-up kwam op de Pantura-snelweg in Indramayu tussen twee vrachtwagens terecht toen de bestuurder probeerde te keren. 5 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder die zwaar gewond op de intensive care ligt. De Britse regering trekt de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales komen er meer dan 500 extra agenten bij, waarvan ruim 300 in Londen. Het Verenigd Koninkrijk verhoogde in april het dreigingsniveau voor terrorisme van aanzienlijk naar ernstig. In het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, woedt een grote brand, waarbij al 800 hectare grond is verwoest en honderden brandweerlieden de vlammen bestrijden. De brand begon gisteren aan het einde van de middag langs de snelweg tussen Parijs en Lyon, leidde tot evacuaties en het inzetten van blusvliegtuigen en helikopters. Door meerdere branden in het departement Seine-et-Marne is treinverkeer tussen Parijs en Lyon zwaar ontregeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
1: Luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En dit keer hits uit een periode dat ik FM-piraat was. En die periode heeft geduurd tot 1983. Ik heb de hitzoeker een willekeurige lijst laten genereren met hits tot en met dat jaar. En er kwam een verrassende lijst uit. Ga lekker luisteren.

0: The Electric Light Orchestra. In 1973 stonden ze 5 weken genoteerd in de top 5. In de top 40. Met een hoogste notering van 26.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En we blijven nog even in het jaar 1967. Groep 1950 noemden ze zichzelf. En ze stonden onder andere in het voorprogramma van de Rolling Stones en de Kinks met dit nummer. Mother No Head. Ah, yeah.

kleine rectificatie. Ik kondigde ze aan als groep 1950, maar dat moet zijn groep 1850. En de zang die werd voor rekening genomen van de producer Hans van Hemert. Ken je deze nog? The Selector, Missing Words. Ik had die LP vroeger, Too Much Pressure, grijs gedraaid.

The Selector. Missing Words. Is het nou reggae? Is het new wave? Ja, whatever. De hitzoeker bepaalt dat ik dit draai. En dat vond ik wel leuk. Deze trouwens ook. Johnny Loggins en Jim Messina. Your Mama Don't Dance. We hadden nog een andere hit in het jaar 1973. My Music. Die scoorde wat hoger. Maar deze...

Je luistert naar Hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.

heerlijke muziek van Blondie. We hebben het over het jaar 1979. Ze kwam niet hoger dan een 21ste plek in de top 40 in die tijd. 6 weken in de lijst. Ja, ze had wel grote hits, maar deze mag er zijn. Deze toch eigenlijk ook wel. Heel iets anders. Hurricane Smith uit 1972.

0: luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En je luistert naar muziek uit mijn piratentijd, tot het jaar 1983. En wie ik zeker veel gedraaid heb in die tijd, was Donovan. Catch

0: je luistert naar Hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
1: En door naar 1979. En je herkent waarschijnlijk al het gitaarspel van meesterlijke gitarist Nile Rodgers. En de bassist Bernard Edwards, niet te vergeten, beide oprichter van de groep Chic. My Forbidden Lover.

0: Klassiek, heerlijke disco-muziek, eind jaren 70, begin jaren 80. Zo herkenbaar, maar wat wil je met het gitaarspel van Nile Rodgers.
1: Geniet van de muziek die de hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.

Ze noemen zich de Flirtations. En ze stonden met dit Nothing But A Heartache. 5 weken genoteerd in de top 40 eind jaren 60. Met een hoogste notering van 33. En deze dame, ken je haar nog? Ze scoorde een hele grote hit met Sugar Me. Maar deze mag er ook zijn. Won't Somebody Dance With Me? Lindsay DePaul.

0: uiteindelijk wilde er toch wel iemand dansen met Lindsay de Pol.
1: Zoek je een hit? Zoek dan niet verder. Ga gewoon naar hitzoeker.nl.
0: In 1971 scoorde Bill Withers een hele grote hit met Ain't No Sunshine. Een jaar later deed toen nog hele jonge Michael Jackson ook een poging. Klinkt best aardig. No, you shouldn't have.

0: Sunshine. In een uitvoering van een toen nog hele jonge Michael Jackson. We hebben het over het jaar 1972. We gaan naar 1981. The Clash. Hitsville, UK.
1: Je luistert naar De Hitzoeker. Een programma van Ron Witkamp.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De schade door bevers aan dijken en huizen in Nederland neemt toe, waardoor waterschappen hogere kosten maken voor herstel en preventie. In 2024 liep de schade voor de 21 waterschappen op tot 4,5 miljoen euro. In Limburg werden dit jaar al 180 bevers afgeschoten vanwege schadeproblemen. In het westen van het Indonesische eiland Java zijn 13 mensen om het leven gekomen en raakten 5 anderen gewond door een ongeluk met een pick-up truck vol bruiloftgasten. Het voertuig werd op de Pantura-snelweg in Indramayu tussen 2 vrachtwagens bekneld geraakt nadat de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Bij een tankstation langs de A50 bij Heteren in Gelderland is in de nacht een auto de winkel binnengereden. Daarbij raakte het voertuig en een deel van het tankstation zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden. 2 mensen in de auto zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Frankrijk, Argentinië, Spanje en Engeland staan in de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Het is voor het eerst dat de huidige top 4 van de wereldranglijst ook de halve finalisten zijn, mede doordat deze landen bij de loting in verschillende kwadranten werden geplaatst. Kylian Mbappé en Lionel Messi zijn beide in de race voor het topscorerrecord met elk 8 doelpunten dit toernooi. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Hits Power FM. Hits Power FM. Knetterhard over je speakers. Over je speakers. Speakers. Speakers. Speakers. 24/7 online. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM. Hits Power FM. Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

dus niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde, want dit is puur. Voor jou ga ik door het vuur.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In het westen van het Indonesische eiland Java zijn 13 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een pick-up truck vol bruiloftsgasten. Het voertuig raakte op de Pantura-snelweg in Indramayu bekneld tussen twee vrachtwagens. 5 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder die zwaar gewond op de intensive care ligt. Het aantal bevers in Nederland is sterk toegenomen sinds de herintroductie in de Biesbos eind jaren 80. Hierdoor nemen schade aan dijken, wegen en woningen en de bijbehorende herstelkosten toe. De schade voor de waterschappen steeg van €500.000 in 2019 naar €4.500.000 vorig jaar. In Limburg werden dit jaar al 180 bevers gedood vanwege overlast. Acteur Sam Neill is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt via zijn Instagram-pagina. Neill was vooral bekend door zijn rollen in Jurassic Park, Peaky Blinders en My Brilliant Career en werd 2 keer genomineerd voor een Emmy. Een auto is in de nacht de winkel van het Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De ravage is groot, maar niemand raakte ernstig gewond. In de auto zaten 2 mensen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Jacques Goudsticker is teruggevonden in het bezit van een Amsterdammer. Het gaat om een tweeluik met het interieur van de Amsterdamse Nieuwe Kerk, gemaakt door Hendrik van der Burg. De vinder geeft het werk terug aan de nazaten van Goudsticker. In de Congolese provincie Ituri is een klinische studie gestart met twee medicijnen tegen de Bundibugyo-variant van het Ebola-virus. Het betreft de middelen Remdesivir en MBP-134, die eerder op dieren zijn getest en nu bij patiënten worden onderzocht. Sinds het begin van de epidemie zijn volgens Africa CDC 1830 besmettingen en 648 sterfgevallen geregistreerd. Sam Neill is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via Instagram. De Nieuw-Zeelandse acteur speelde onder meer in Jurassic Park, Peaky Blinders en The Piano en werd twee keer genomineerd voor een Emmy. Bij een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren in Gelderland is vannacht rond 10:50 een auto de winkel binnengereden. Een van de drie inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De 23-jarige bestuurster uit Eindhoven is als verdachte aangemerkt. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de ochtend al vrij zonnig. Het wordt opnieuw 23 tot 31 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Met de hart over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: Straks, na de commercial. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 19 lokale en regionale afdelingen van makelaarsvereniging NVM vragen de directie van Funda in een brief het besluit over nieuwe tarieven voor advertenties terug te draaien. Zij willen duidelijkheid over de samenwerking met Funda en de toekomstplannen van het platform. Huizenverkopers krijgen vanaf half september 2 facturen. 1 van de makelaar en 1 rechtstreeks van Funda. In het centrum van Meppel woedt een grote brand, die vanochtend ontstond in de meterkas van een slagerij en oversloeg naar meerdere woningen erboven. Meerdere panden en een kinderdagverblijf zijn uit voorzorg ontruimd, waarbij de kinderen in een nabijgelegen hotel worden opgevangen. Er is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling, met het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. 7 appartementen in Woerden zijn na een explosie nog altijd onbewoonbaar. De ontploffing was rond 8 uur gisteravond, waarna brand uitbrak en 24 woningen werden ontruimd. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie en het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen. Spanje is nu het goedkoopste tankland van Europa, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Langs de snelwegen kost benzine in Spanje gemiddeld €1,64 per liter, tegen €1,65 in Luxemburg. In Nederland is langs de snelweg benzine het duurst, met gemiddeld €2,43 per liter. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overal ronduit zonnig. Bij een matige tot aan zee een vrij krachtige noordenwind wordt het 23 graden op de Waddeneilanden, 26 graden in Groningen, 29 graden in Den Bosch en 31 graden in Maastricht.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

coast, the day the music died, and they were singing

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.